0: jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: 24 hours a day. Christina. Every day.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina.

0: in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina, more music.

0: elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
1: GVL.
0: www.gvl-technics.be
2: Christina.

Opste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zandvoort. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zandvoort. Lierse Steenweg, hijst op den berg.
1: Christina, more music. I had a

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Christina.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina,

Het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd.

0: Christina Nieuws.
1: Opnieuw geen akkoord bij Volvo-toeleverancier Plasman. Daardoor zal ook de ochtendploeg niet aan het werk gaan. Plasman produceert onder meer bumpers voor Volvo Cars Gent. En personeel heeft het werk neergelegd. Daardoor ligt ook de fabriek van Volvo in Gent sinds dinsdagavond stil. 4500 werknemers zijn op economische werkloosheid geplaatst. Israël en Libanon hebben een akkoord over een staakt het vuren. Dat laat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat die onderhandelingen geleid heeft. Het staakt het vuren zal ingaan als de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah zijn aanvallen stopt en zijn strijders terugtrekt. Over 3 weken zitten de partijen opnieuw rond de tafel. Volgens de Amerikaanse president Trump verlopen de onderhandelingen met Iran voor een vredesakkoord heel goed en komt er mogelijk dit weekend een deal. Dat is opvallend, want aan de andere kant van de tafel klinkt het helemaal anders. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er geen tastbare vooruitgang is. Het is niet duidelijk of Genk-speler Zakaria Elouadi naar het WK kan. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistelbenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws. We kopen al maar meer online. Vorig jaar goed voor 18 miljard euro of een goede 5% meer dan in 2024. Dat heeft e-com-federatie Bicom berekend. Meer dan 6 op de 10 Belgen kopen intussen op Chinese webshops zoals Shein of Temu. En dat is een probleem, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Piet.
3: Het gaat in C over overconsumptie. We zien dat bij elke stijging van de koopkracht de consumptie niet bepaald meer duurzaam of lokaal of gezond wordt. Integendeel, wij consumeren meer en meer Aziatische producten. En dit heeft een rechtstreekse impact op een verlies in zaken tewerkstelling, maar ook onze eigen Vlaamse bedrijven.
2: Elke dag komen er bijna 4 miljoen pakjes vanuit Azië ons land binnen. De meeste ouders zijn voorstander van het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse ouderkoepel in De Morgen. 8 op de 10 ouders steunt het verbod. Het zorgt er wel voor dat kinderen meer op de laptop zitten en dat de schermtijd dus ongeveer gelijk blijft. En ook online pesten neemt volgens ouders niet af. En bij Volvo wordt er verder gestaakt, want er is nog altijd geen akkoord bij toeleverancier Plasman. Daardoor zal de ochtendploeg niet aan het werk gaan. Plasman produceert onder meer bumpers voor Volvo Cars Gent. En personeel heeft het werk neergelegd dinsdagavond. 4.500 werknemers zijn op economische werkloosheid geplaatst. Vanaf vandaag stuurt Telenet 40% meer technici op de baan door het grote aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel klachten binnen als in dezelfde periode vorig jaar. Je hoort Stefan Koenjaerts van Telenet.
4: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de locaties waar het meest impact is en die gaan we absolute focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
2: TV-gezicht Margriet Hermans zal volgende week woensdag begraven worden op de kolonie in Merksplas in de Kempen waar Hermans opgroeide. Iedereen is welkom. Margriet Hermans overleed gisteren, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze een agressieve kanker had. Ze werd 72. Het is niet duidelijk of Genk-speler Zakaria Elouadi naar het WK voetbal kan. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor bij temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.

Dat is pas een beat om mee wakker te worden, niet? Talk to You van Enter en 54 Ultra hier bij Christina op deze donderdagochtend. Jawel, die week is weer goed aan het schuiven en vooral wat nattigheid betreft. Vannacht was het weer een natte nacht, maar dat maakt natuurlijk dat de natuur eens zo mooi gaat worden voor de volgende zomerdagen die eraan komen. Chris Ria heb ik nu klaarstaan hier. Dit is Josephine, ik ben Wim Cornelli. Tot een uur of negen.

0: Alex Warren en Fever Dream voor degene die in een plas vol nattigheid wakker worden in bed. Kan dat misschien wel de oorzaak zijn? Andere oorzaken gaan we het nu niet over hebben, want de kindjes zijn nog niet naar school. Hier is Partigal, The Man, Feel It Still.
1: Don't keep my

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
0: Christina,

Elisabeth en Maxime samen met Hoe dan ook. Vorige week ging het nog volop over prinses Elisabeth, onze kroonprinses, en haar afstuderen daar in de Verenigde Staten. En dan waren er geruchten dat ze een sabbatjaar ging nemen, maar toch gaat ze binnenkort al iets heel belangrijks doen voor ons land. Straks meer erover, eerst Taylor Swift.

Trya Love. Binnen enkele weken komt het keizerspaar, moet ik zeggen, ja, van Japan op bezoek in ons land voor enkele dagen. Heel speciaal, want ter illustratie, sinds hun troonsbestijging in 2019 gaan ze nog maar voor de derde keer op staatsbezoek. En onze kroonprinses Elisabeth, zij mag ze opwachten bij de aankomst. Heel mooi is dat.

0: Christina, regionaal.
1: De Heile Vostgoed Heistse Pijl vindt plaats op zaterdag 6 juni. De wielerwedstrijd start in Vosselaar om 13 uur en finisht aan het Hof van Riemen in Heistcentrum rond 5:30. De renners rijden 5 plaatselijke ronden met de Heistse Berg als hoogtepunt. Kom gezellig supporteren langs het parcours of volg het live op Sportza. Er is ook een wielerdorp voor kinderen op de parking van het Atheneum. Meer info op heissepeil.be.
2: Christina.

Judith en Self-Made Woman. Een beroemde ster met betrekking tot Disney-klassiekers is overleden. Daar hebben we het hier zo meteen over. Eerst genieten van deze Cher die nog niet zo lang geleden verjaarde. Believe is dit bij Christina.

0: Je proeft de Spaanse sfeer bij Calegato. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni zijn het tapas en pinchos à volonté. De ganse avond genieten van de allerbeste huisgemaakte tapas en pinchos voor maar 49 euro. Al dat lekkers wordt je doorlopend aangeboden. Je proeft waar je zin in hebt. Op zondag 7 juni kies je en betaal je de tapas of pinchos die je wenst. Reserveren doe je via wijnbistro@calegato.be of telefonisch 0473 44 92 99.
1: Letsgo ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
2: letsgo.be.
3: Zaterdag 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Kiero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philippe Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaert, Boy Schotse Metalen en Goni.
4: Christina

Maroon 5, een wake-up call. Gisteren even een wake-up call in de namiddag uit muziekland. Pablo Bryson is overleden, bekend van Disney-klassiekers als Beauty and the Beast. En A Whole New World 75 werd hij. Hij werd onlangs opgenomen in het ziekenhuis na een beroerte.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Moeders hebben dubbel zoveel kans op een depressie of een burn-out dan vaders. Dat blijkt uit een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen. Je hoort onderzoeker Katrien De Reu.
2: We zien nog altijd dat moeders meer zorgtaken opnemen dan vaders. Dus de zorg voor de kinderen en voor het huishouden komt voor het grootste deel op hun schouders terecht. En die combinatie van werk en gezin zorgt toch echt wel voor een grote mentale last.
1: Vrouwen spenderen daar gemiddeld 8 uur per week meer tijd aan. De kloof tussen het pensioen en de kost van een rusthuis blijft stijgen. Een rusthuis kost elke maand nu gemiddeld €2.360. En dat is €570 meer dan het gemiddelde pensioen. En dat is dan nog zonder de dokterskosten of kosten voor de wasserij of een tv-abonnement. Ouderenvereniging Okra vraagt een structurele oplossing, bijvoorbeeld tarieven die gelinkt zijn aan inkomen en vermogen. We kopen al maar meer online. Vorig jaar gaven alle Belgen samen €18 miljard aan pakjes. Dat is een goede 5% meer dan in 2024. Dat heeft e-confederatie Bicom berekend. Meer dan 6 op de 10 Belgen kopen intussen op Chinese webshops zoals Shein of Temu. En dat is een probleem, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
3: Die consumptiemaatschappij heeft zich verveld tot een overconsumptiemaatschappij en dat is de kanker van heel onze economie. Dat gaat niet enkel over Aziatische producten. Daar zitten ook Amerikaanse marketplaces tussen. Wat die Aziatische marketplaces en e-commerce sites wel doen, is extreem goedkoop en die komt eigenlijk ten koste van onze eigen jobs.
1: Elke dag komen er bijna 4 miljoen pakjes vanuit Azië ons land binnen. De meeste ouders zijn voorstander van het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse ouderkoepel in De Morgen. 8 op de 10 ouders steunt het verbod. Het zorgt er wel voor dat kinderen meer op de laptop zitten, dus de schermtijd blijft ongeveer gelijk. En ook online pesten neemt volgens ouders niet af. TV-gezicht Margriet Herman zal volgende week woensdag begraven worden op de kolonie in Merksplas, in de Kempen waar Hermans opgroeide. Iedereen is welkom. Margriet Hermans overleed gisteren, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze een agressieve kanker had. Ze werd 72. Elk jaar sterven 1,5 miljoen mensen wereldwijd door onveilig voedsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een derde van die overlijdens zijn kinderen. Het gaat vooral om voedsel waar chemische stoffen in zitten, zoals kwik en lood. Die komen in het voedsel terecht door vervuiling. Het probleem is het grootst in Zuidoost-Azië en Afrika. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.

Shawn Mendes bij Christina op deze donderdagochtend. When You're Gone kreeg je hier te horen. Bas, die net The Voice won vorige vrijdag, heeft zijn debuutsingle gisteren al op de markt gegooid. All Because of You. Een gevoelige en meeslepende ballad over liefde. Binnenkort hier ook bij Christina.

Walking on Broken Glass, Annie Lennox. TV kijken heeft al wat evolutie ondergaan de voorbije tientallen jaren. De streamingdiensten hebben zich helemaal opgedrongen en zijn succesvol. Maar er komt iets helemaal nieuw aan. Verticale microdrama's. Play gaat erop inzetten. Ik vertel je straks van waar het komt. Hier is Suzanne Freek.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
2: Ja, het perfecte bed bestaat.
3: Droom maar zacht, het wordt een mooie nacht.
2: Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd.
3: Droom maar zacht.
2: Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
3: Bosmans slaapcomfort.
4: Christina.

Harry Styles en American Girls hier bij Christina in de ochtend. Verticale microdrama's. Van waar komt het en wat gaan wij ermee doen? Dat hoor je hier zo meteen.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure vinyl. Handpicked and mixed by Philip Libby.
0: Luister nu donderdag 4 juni vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
2: Christina, always music.

Let Me Love You. TV kijken op een andere manier. Het is hoe langer hoe meer aan verschuiven naar het kleine schermpje bijvoorbeeld. En in China verdienen tv-makers ondertussen miljarden met verticale microdrama's. Dat zijn eigenlijk gewoon ja, een soort soaps met korte afleveringen die je verticaal dus op je smartphone gewoon bekijkt, zoals je filmpjes op TikTok of Instagram bekijkt. Zender Play springt als eerste bij ons op de trend en start er ook mee. Ik ben al nieuwsgierig hoe het verder gaat evolueren, maar ze zijn toch een beetje trendsetter in Vlaanderen. Hier is Earth, Wind & Fire nu met Fantasy.

0: Ellingen Carrosserie voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandwheels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Sandwheels. Lierse Steenweg, hijst op den berg.
1: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws. Moeders hebben dubbel zoveel kans op een depressie of een burn-out dan vaders. Dat blijkt uit een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen. Je hoort onderzoeker Katrien Dreux.
2: We zien nog altijd dat moeders meer zorgtaken opnemen dan vaders. Dus de zorg voor de kinderen en voor het huishouden komt voor het grootste deel op hun schouders terecht. En die combinatie van werk en gezin zorgt toch echt wel voor een grote mentale last.
1: Vrouwen spenderen daar gemiddeld 8 uur per week meer tijd aan. De kloof tussen het pensioen en de kost van een rusthuis blijft stijgen. Een rusthuis kost elke maand nu gemiddeld €2.360. Dat is €570 meer dan het gemiddelde pensioen. En dat is dan nog zonder de dokterskosten of kosten voor de wasserij of een tv-abonnement bijvoorbeeld. Oudervereniging Okra vraagt een structurele oplossing, bijvoorbeeld tarieven die gelinkt zijn aan een inkomen en vermogen. Vanaf vandaag stuurt Telenet 40% meer technici op de baan door het grote aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel klachten binnen als in dezelfde periode vorig jaar. Je hoort Stefan Koenjaerts van Telenet.
3: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de locaties waar het meest impact is. En die gaan we absoluut de focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
1: In Californië in de VS heeft de politie de man gedood die 10 mensen urenlang gijzelde in een bank, dat meldt de politie. De man beweerde dat hij een bom bij zich had en had ook explosieven geplakt op sommige gijzelaars. Het gaat om een man van 41, hij was al eens veroordeeld voor zedenfeiten. Elk jaar sterven 1,5 miljoen mensen wereldwijd door onveilig voedsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een derde van die overlijdens zijn kinderen. Het gaat vooral om voedsel waar chemische stoffen in zitten, zoals kwik en lood. Die komen in het voedsel terecht door vervuiling. Het probleem is het grootste in Zuidoost-Azië en Afrika. De Amerikaanse tech-gigant Google bestrijdt nu ook tropische ziekten. In een fabriek in Singapore kweekt Google miljoenen gesteriliseerde mannetjesmuggen. Die worden dan vrijgelaten in de natuur. Omdat die mannetjes niet kunnen paren, zal de populatie kleiner worden en dus minder muggen om tropische ziektes zoals dengue bijvoorbeeld te verspreiden. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen krijgen we buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.
4: Christina.

0: Je bent op zoek naar een sfeervolle plek voor je evenement. Brasserie de Cavalerie heeft alles in huis voor een geslaagd feestje. Lekkere keuken, uitgebreide keuze, zelfs een grote barbecue-kan met heerlijk vlees uit onze eigen slagerij. Mooie omgeving, ruime parking en makkelijk bereikbaar. De Cavalerie is uitermate geschikt voor bedrijfsevenementen en grote bijeenkomsten. Vraag vrijblijvend informatie. De Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: Team Super Mario nodigt iedereen uit voor een gezellige bingo-avond. Op vrijdag 5 juni in zaal De Zwaan in Heist. Een avond vol spanning, plezier en prachtige prijzen. Er zijn ook drank- en eetgelegenheden. En dat allemaal ten voordele van de ALS-liga. Kom mee spelen en steun het goede doel. Voor meer info en inschrijvingen kan u terecht bij Team Super Mario.
2: Christina, more music.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen. Koken wordt een feest in de keuken van
1: Covera. De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
2: Je tuin ziet er altijd stralend uit. Dag in dag uit. Tuinrama.
3: Tuinrama. Er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuinrama, ook voor alle onderhoud en herstellingen.
2: Elk seizoen, Tuinrama.
3: Provinciebaan in Houtvenne.
2: Tuinrama.
3: Op de baan Heist Westerlo.
4: Christina,

0: Christina Nieuws.
1: De inspectie van Financiën is vernietigend over de nieuwe noodwet van justitieminister Annelies Verlinde om de grondslapers in de gevangenissen aan te pakken. Die moet de huidige noodwet vervangen die net zorgde dat er in een jaar tijd 3 keer meer grondslapers waren. Nu al meer dan 700. Politiek journalist Karel Latree kon het verslag van de inspectie lezen.
2: Er zijn ook berekeningen voorgelegd aan de regering die dat ook aantonen. En heel veel mensen die werken in de wereld van de gevangenissen twijfelen daar ook enorm aan. En die denken dat het geen oplossing zal zijn. Toch heeft de regering dit akkoord gesloten. De minister van Justitie, Annelies Verlinde, zegt daar al over. Ja, dit was het hoogst haalbare binnen deze coalitie. En dan heeft ze het natuurlijk over druk van zeker de MR.
1: Door hen komen veel gevangenen niet in aanmerking voor een enkel band. Terwijl dat wel een oplossing zou kunnen zijn voor de overbevolking. In het Franstalig onderwijs zijn er al weken protesten door zware besparingen, omdat de Waalse overheid haar begroting in evenwicht wil krijgen. Daardoor dreigt bijvoorbeeld de vaste benoeming te verdwijnen. En daar komen leerkrachten in Brussel en Wallonië nu al weken tegen op straat. In de provincie Luik zijn zelfs al in verschillende scholen de examens afgeschaft, omdat er zoveel protest is. Amper een paar uur na het akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon heeft Israël dat alweer geschonden. Dat meldt het Libanese persagentschap. Israël voerde drone-aanvallen uit op 3 dorpen in het zuiden van Libanon. Hoeveel slachtoffers er vielen is nog niet duidelijk. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui. Christina.

een hele mooie song van Angèle met Balance ton quoi. En daarmee zijn wij alweer van wal gestoken voor een nieuwe editie van Let the Music Play, deeltje 2. Tussen 10 en 11 uur. Mijn naam is Jean-Paul Deby. Ik neem je mee doorheen verschillende muziekjaartallen. En we besteden ook nog even aandacht aan het toneelstuk van het HK.

hitje van vorig jaar van Pommelientje Thijs met Ik Moet Gaan. Zo meteen is er Manau met Natribude daarna. Maar eerst andere Franstalige goede muziek en hit van Julien Clerc met Elle voulait que je la

0: Laat je verwennen in de Cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Christina,

0: was recent werk van Bella Kay met I Love It. Ik had je daar straks nog beloofd even stil te staan bij het recente toneelstuk van het HKT. En dat staat voor de Outsiders, voor het Hijstkamertoneel in de Kattenstraat in Hijst. Wel, die brengen ze wat, ik vermoed een pikante editie deze keer in het toneel. Want het gaat over kalendermeisjes. Annie verliest haar man aan kanker. En de vriendinnen die gaan geld inzamelen en die besluiten een naakkalender te realiseren.
1: Well,

En er misschien ook nog even aan toevoegen dat het toneelstuk van het HKT Kalendermeisjes nog dit weekend gespeeld wordt op 5, 6 en 7 juni. En dan nog een laatste opvoering volgende week vrijdag 12 en zaterdag 13 juni.

En dit was Ed Sheeran met Sapphire, een nummer dat vorig jaar zowat overal op alle radiostations werd gedraaid. Maar ik vind hem nog altijd heel lekker om nog een keertje boven te halen. We krijgen nog Hans de Boy, we krijgen nog Taylor Swift, Fleetwood Mac. Maar er is nu deze Miley Cyrus met The End of the World.

Hans de Boy, afkomstig uit Nederland, uit Arnhem met dit nummer Vrijheid. Was ook een goede vriend van Boudewijn de Groot, want daar schreef hij ook regelmatig teksten voor. En dan nu Taylor Swift.

0: elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
1: GVL.
0: www.gvl.be

leuk om mee te doen, hè? Hey, hey, hey. En Max en Andy Grammer met The Thing I Love. Ik moet gaan afscheid nemen. 11 uur is vlakbij. En dat betekent hoogdringend de stoel vrijmaken voor collega Wim. En een nieuwe lunchbreak. En we eindigen met een dikke liefde. Tot morgen, hè?

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De inspectie van Financiën is vernietigend over de nieuwe noodwet van justitieminister Annelies Verlinde om de grondslapers in de gevangenissen aan te pakken. Die moet de huidige noodwet vervangen, die net zorgde dat er in een jaar tijd 3 keer meer grondslapers waren, nu al meer dan 700. Politiek journalist Cara Latree kon het verslag van de inspectie lezen.
4: Er zijn ook berekeningen voorgelegd aan de regering die dat ook aantonen. En heel veel mensen die werken in de wereld van de gevangenissen twijfelen daar ook enorm aan. En die denken dat het geen oplossing zal zijn. Toch heeft de regering dit akkoord gesloten. De minister van Justitie, Annelies Verlinde, zegt daar al over. Ja, dit was het hoogst haalbare binnen deze coalitie. En dan heeft ze het natuurlijk over druk van zeker de MR.
3: Door hen komen veel gevangenen niet in aanmerking voor een enkelband. Terwijl dat wel een oplossing zou kunnen zijn voor de overbevolking. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen die ze kenden drogeerden, verkrachten en dat filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt en er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze beelden met elkaar en gaven ze tips. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Amper een paar uur na het akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon heeft Israël dat alweer geschonden. Dat meldt het Libanese persagentschap. Israël voerde drone-aanvallen uit op 3 dorpen in het zuiden van Libanon. Hoeveel slachtoffers er vielen is nog niet duidelijk. Intussen benadrukt Israël dat het gewoon zal doorgaan met de aanvallen. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
2: Christina.

Einde van de jaren 80 zaten we met dit nummer van Tambourine. Dat was High Under the Moon op deze donderdag vandaag. 4 juni zijn we. Het was gisteren toch een bijzonder mooi moment toen de televisiezenders Play, VTM en VRT hun programmering toch totaal overhoop gooiden om een mooi eerbetoon te doen aan Margriet Hermans, die gisteren overleden is. Mooi vonden we dat. Dit is de lunchbreak op de donderdag. Ik zou zeggen van harte welkom.

0: zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
3: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
2: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.

Bazaar met Denk maar niet aan morgen en dit was Jelly Roll en I'm Good. Vandaag en morgen vrijdag dan zijn er in de gemeente Berlaar heel wat fietsende kinderen op pad. Leerlingen van de Berlaarse lagere scholen leggen op beide dagen namelijk hun fietsproef af. Ze doen dat op de openbare weg onder het toezicht van leerkrachten en politie. Vandaag trappen de leerlingen bovendien de bijenfietsroute op gang. Ze houden daarbij ook op enkele plekken halt voor een workshop. Wees op beide dagen dus extra voorzichtig en hoffelijk als je de baan opgaat. Dit is Alana Miles en Black Velvet.

0: Heb jij een winkel en wist je dit al? Met Omnipos verkoop je heel makkelijk cadeaubonnen die door je klant zowel in je winkel als online kunnen gebruikt worden. Meer info op omnipos.be.
1: Je proeft de Spaanse sfeer bij Calegato. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni zijn het tapas en pinchos à volonté. De ganse avond genieten van de allerbeste huisgemaakte tapas en pinchos voor maar 49 euro. Al dat lekkers wordt je doorlopend aangeboden. Je proeft waar je zin in hebt. Op zondag 7 juni kies je en betaal je de tapas of pinchos die je wenst. Reserveren doe je via wijnbistro@calegato.be of telefonisch 0473 44 92 99.
2: Christina.

heeft ook een nieuwe single. Wij opteerden ook eens voor deze Running van Berre. En deze dame die is afgelopen zondag in het huwelijksbootje gestapt met Callum Turner. 300 gasten, 26 outfits en een prijskaartje van 1 miljoen euro. Dat was wat de Siciliaanse trouw van Dua Lipa en Callum Turner heeft gekost. Dit is er nog eens met Houdini.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure vinyl. Handpicked and mixed by Philip Dibby.
0: Luister nu donderdag 4 juni vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
2: Christina, always music.

Hey San van Sam Feld, MC4D, Vice en LO Black. En hou je ervan om een dansje te placeren? Wel, vanavond wordt onze tuin weer opengedaan. Onze danstuin. Dance Garden vanaf 9 uur met Philip.

0: Christina, regionaal.
1: De Heile Vastgoed Heistse Pijl vindt plaats op zaterdag 6 juni. De wielerwedstrijd start in Vosselaar om 13 uur en finisht aan het Hof van Riemen in Heist Centrum rond 5:30. De renners rijden 5 plaatselijke ronden met de Heistse Berg als hoogtepunt. Kom gezellig supporteren langs het parcours of volg het live op Sportza. Er is ook een wielerdorp voor kinderen op de parking van het Atheneum. Meer info op heistsepeil.be.
2: Christina,

Nummer stamt uit 1986, Status Quo met In the Army Now. En over het leger gesproken, het Indonesische leger heeft tientallen voorstellingen gestopt van de documentaire Pesta Babi. De film toont dat op Papua een van de grootste ontbossingsprojecten op aarde plaatsvindt, ten koste van de lokale bevolking. Zakenmensen, het leger en prominente politici zouden daar zelf rijkelijk aan verdienen. De filmvoorstellingen worden vaak in het geheim georganiseerd, ze worden online aangekondigd. Mensen die de film willen zien, kunnen zich aanmelden. Als je op de lijst komt, krijg je pas van kort daarvoor te zien waar de vertoning is.

Jawel hoor, je mag hem gerust een soullegende noemen en hij denkt er in de verste verte niet aan om te stoppen met optreden. Hij omschrijft zijn leeftijd gekscherend als 3x25, want hij is ondertussen de 75 gepasseerd, deze Stevie Wonder. En noemt het maken van zijn muziek zijn persoonlijke mantra. Mooi vinden we dat, we kunnen dat alleen maar toejuichen. Dit is Jennifer Lopez.

0: Park 22, zone B, Heist op den Berg.
1: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
2: Bosmans slaapcomfort.
3: Christina.

Hij is de opa van Hailey Bieber, de vrouw van Justin Bieber. Deze Deodato, dat was nog eens SOS Fire in the Sky. En sinds afgelopen maandag zijn er nuts- en rioleringswerken aan de gang aan het kruispunt van de Schriekstraat en de Haagse Baan in Putten. Het kruispunt is daardoor afgesloten. Vanaf 19 juni verschuiven de werken naar het kruispunt met de Meester van der Borgstraat en de Schriekstraat. Nadien volgen nuts- en rioleringswerken in de zone tussen beide kruispunten. Tijdens de volledige periode van de werken is doorgaand verkeer in de Schriekstraat niet mogelijk. Volg telkens de omleidingsborden ter plaatse. Dit is Lady Gaga.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Seriemoordenaar Freddy Horion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat staat in het advies van het Openbaar Ministerie aan de strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter volgde dat advies dus niet. Begin deze week oordeelde die dat Horion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkelband. Hij verhuisde naar een forensische zorginstelling. Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Bij Volvo Cars in Gent wordt er ook deze namiddag niet gewerkt. Sinds dinsdagavond ligt alles daar stil door een staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. Een verzoeningsgesprek gisteravond leverde niets op. Bij Volvo staan daardoor 4.500 arbeiders op economische werkloosheid. Nieuwkomers zullen vanaf nu moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Hilde Krevits beslist. Zo'n traject kost €180, maar veel mensen volgen dat vandaag gratis. Bijvoorbeeld als ze een leefloon krijgen. Maar dat verandert.
2: We zijn ervan overtuigd dat zaken gratis aanbieden niet noodzakelijk de appreciatie verhoogt. Het is voor ons van belang dat mensen beseffen dat we hen dankzij de cursus maatschappelijke oriëntatie, de taalopleidingen, dat we hen echt kansen bieden op goede integratie in Vlaanderen. Dus is het niet meer dan logisch dat mensen, zij het in sommige gevallen symbolisch, een bijdrage leveren.
1: Voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject wel gratis. In een groot drugsonderzoek in Willebroek zijn 7 mannen aangehouden. Dat meldt de politie. Ze zijn tussen 18 en 32 jaar. De drugsbende dealde cocaïne en cannabis vanuit een garagebox in Willebroek. Bij huiszoekingen nam de politie meer dan een kilo coke en 2,5 kilo cannabis in beslag. De politie vond ook veel cashgeld en wapens. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen die ze kenden drogeerden, verkrachten en dat filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt en er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze de beelden met elkaar en gaven ze tips. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. En dan nog een mooi initiatief van Plopsaland, want dat organiseert de Plopsa Run. Dat is een loopwedstrijd ten voordele van Make-A-Wish, dat zieke kindjes hun dromen laat uitkomen. De Plopsa Run wordt gelopen op 7 november en je kan kiezen voor 3 afstanden. De Bomba Kids Run, de Maya Run die 5 kilometer is, of de Samson Run en die is 10 kilometer. Het parcours loopt volledig door het pretpark. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
0: Christina, more music.

Nummer dat klinkt zoals een kabbelend beekje, afgeleverd door Olivia Dean. Dat was So Easy to Fall in Love. Ik dacht even rustig beginnen op deze donderdagmiddag bij Christina in de lunchbreak. Eergisteren hadden ze nog nationale feestdag in Italië. Sughero is dit.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

Ik heb het even nagekeken. Ze hebben toch een aantal hits gescoord, hoor. Begin jaren 80 hier bij ons, deze band. Yazoo genaamd. Dat was The Other Side of Love. En daarvoor nog Zugero met Il Volo. En dit is muziek afkomstig uit Noorwegen. Op weg om een zomerhit te scoren. De mannen van De Bauza. Dit is Magnetic.

0: Lazarons, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazarons is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazarons is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazarons heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazarons 015 75 64 91.
1: Zaterdag 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Kiero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philip Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaerts, Boy Schotse Metalen en Goni.
2: Christina.

Ze is de meter van de kleine van onze eigen Natalia. Anastasia was dat nog eens met een nummer uit 2000, 26 jaar geleden dus. Dat was Not That Kind. En daarvan nog David Guetta samen met Sia en Flames. En dit zijn Fine Young Cannibals. Doei!

Daar straks drukten we nog even de pauzeknop in, samen met Luna. En dit was Haim met Don't Save Me. En deze dame is 20 mei 80 geworden. 8 decennia draait ze dus al mee. Ik heb het over Cher. Dit is All or Nothing uit 1999.

0: Christina, regionaal.
1: Op zaterdag 6 en zondag 7 juni is er de 19e Open Kerkendag met als nationaal thema Hemelse Humor. Heel wat kerken organiseren speciale rondleidingen, concerten, tentoonstellingen en unieke toegang tot normaal gesloten ruimtes. Kom het allemaal gratis beleven tijdens de Open Kerkendag. Het lokale programma vindt u terug bij de gemeente. Christina,

De B-52's, altijd een boontje gehad voor deze band. Dat was nog eens Love Check. Jeremy Clarkson, die heeft een café en er is wat mee aan de hand. Zometeen er meer over.

zeer herkenbare stem, maar toch mooi gedaan van Cameron Whitcomb. Dat was Kingdom of Fear. 400 bierglazen per week. Dat is volgens Jeremy Clarkson de prijs die hij betaalt voor het succes van zijn pub The Farmer's Dog in Oxfordshire. De presentator van Clarkson's Farm onthult in het nieuwe seizoen dat bezoekers massaal spullen meenemen naar huis. De glazen met het publogo vormen slechts het topje van de ijsberg. Volgens Clarkson verdwijnen er ook dagelijks lampen uit de toiletten, worden er urinoir onderdelen losgeschroefd en ging er onlangs zelfs iemand vandoor met €230 aan frituurolie.

0: eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Saint Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Saint Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
2: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Brussel is een leerlingenbetoging volledig uit de hand gelopen. Honderden leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor zou onder meer het inschrijvingsgeld naar omhoog gaan. De jongeren staken vuurwerk af, vernielden bushokjes en staken steps in brand. De politie moest tussenkomen met traangas. Door dat protest is er ook hinder bij de metro's van de MIVB. De hervormingen worden normaal vanmiddag goedgekeurd in het parlement. Seriemoordenaar Freddy Horion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat staat in het advies van het Openbaar Ministerie aan de strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter volgde dat advies dus niet. Want begin deze week oordeelde die dat Horion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkelband. Hij verhuisde naar een forensische zorginstelling. Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Bij Volvo Cars in Gent wordt er ook deze namiddag niet gewerkt. Sinds dinsdagavond ligt alles daar stil door een staking bij toeleverancier Plasman dat bumpers levert. Een verzoeningsgesprek gisteravond leverde niets op. Bij Volvo staan daardoor 4.500 arbeiders op economische werkloosheid. Rond deze tijd opent de gemeente Oud-Turnhout een rouwregister voor Margriet Hermans, die al jaren in de gemeente woonde. Iedereen die wil, kan daar een steunbetuiging inschrijven. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen kanker. Ze werd 72. Elke nieuwkomer zal voortaan moeten betalen voor een inburgeringstraject. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Hilde Krevits beslist. Zo'n traject kost €180, maar veel nieuwkomers moeten dat vandaag niet betalen omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Maar dat verandert.
3: We zijn ervan overtuigd dat zaken gratis aanbieden niet noodzakelijk de appreciatie verhoogt. Het is voor ons van belang dat mensen beseffen dat we hen dankzij de cursus maatschappelijke oriëntatie, de taalopleidingen, dat we hen echt kansen bieden op goede integratie in Vlaanderen. Dus is het niet meer dan logisch dat mensen, zij het in sommige gevallen symbolisch, een bijdrage leveren.
2: Voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject wel gratis. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen die ze kenden drogeerden, verkrachten en dat filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt en er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze beelden met elkaar en gaven ze ook tips. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met ook hier en daar een bui.
4: Christina.

0: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelecs. Je kiest maar. I want to go to Bikecenter. Bijna iedereen kiest voor het comfort van elektrisch fietsen. That is what I really like. Bikecenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter. In Lier en Heist op den Berg.
2: Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: Team Super Mario nodigt iedereen uit voor een gezellige bingoavond op vrijdag 5 juni in Zaal de Zwaan in Heist. Een avond vol spanning, plezier en prachtige prijzen. Er zijn ook drank- en eetgelegenheden. En dat allemaal ten voordele van de ALS-liga. Kom mee spelen en steun het goede doel. Voor meer info en inschrijvingen kan u terecht bij Team Super Mario.
0: Christina.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
2: FDK, voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
1: FDK, in de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
3: Je proeft de Spaanse sfeer bij Calegato. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni zijn het tapas en pinchos à volonté. De ganse avond genieten van de allerbeste huisgemaakte tapas en pinchos voor maar €49. Al dat lekkers wordt je doorlopend aangeboden. Je proeft waar je zin in hebt. Op zondag 7 juni kies je en betaal je de tapas of pinchos die je wenst. Reserveren doe je via wijnbistro@calegato.be. Of telefonisch 0473 44 92 99.
1: Calegato. Christina.

0: Christina Nieuws. In Brussel is een leerlingenbetoging volledig uit de hand gelopen. Ze kwamen op straat tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor zou onder meer het inschrijvingsgeld naar omhoog gaan. Journaliste Julie Isabeau stond er middenin.
1: De sfeer aan het Centraal Station werd al snel heel grimmig. Relschoppers gooiden met verkeersborden en allerlei voorwerpen naar de politie. Ze staken ook vuurwerk af. Het werd daar een echt kat-en-muisspel. De politie zette dan het waterkanon in en traangas ook om de relschoppers weg te drijven.
0: En ook de metroregeling van de MIVB is verstoord. De hervorming wordt normaal vandaag nog goedgekeurd in het parlement. Voor het eerst in 5 jaar wordt er minder gevlogen in Europa. De luchthaven stelde in april iets minder reizigers dan vorig jaar. De eerste daling sinds corona komt onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten en door het feit dat de paasvakantie redelijk vroeg viel dit jaar. En voor wie toch wil vliegen naar pakweg Sydney, Australië, dat kan binnenkort rechtstreeks vanuit Londen. Vliegtuigbouwer Airbus heeft een eerste testvlucht gemaakt met het ultralange afstandstoestel. Het vliegtuig kan 18.500 kilometer afleggen en 22 uur in de lucht blijven zonder te tanken. Dat is 4 uur langer dan nu al kan. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. Vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
2: Christina.

Tom Robinson, listen to the radio. En jij luistert alvast naar het juiste radiostation. Christina, dankjewel daarvoor. Ik ben Gert, ik neem jullie mee richting 4 uur. Met zo dadelijk de nieuwe van Taylor Swift. Ook nog Summer Queen, de Stereo MC's. En dit is Marco Z. I'm a bird. I've been

0: jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
3: Christina.

Access met In Our Lifetime. Gerard Joling, die geeft begin 2027 zijn laatste grote soloconcerten. De zanger neemt op 19 en 20 februari afscheid met Only Joling, The Final Countdown. De kaartverkoop voor de twee shows in Rotterdam Ahoy gaat maandag van start.

0: IKEA, het perfecte bed bestaat.
1: Droom maar zacht, het wordt een mooie nacht.
0: Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd.
1: Droom maar zacht.
0: Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.
2: GVL Technics.
1: GVL.
2: Voor al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
2: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
1: GVL.
2: www.gvl-technics.be.
3: Christina.

Somber met 12 to 12 samen deze wisselvallige donderdag namiddag door met fijne muziek nu van Hooverphonic en Gijke Arnaert als zangeres. Mad About You.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure, vinyl, handpicked and mixed by Philip Libby.
0: Luister nu donderdag 4 juni vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
2: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
3: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
4: Christina.

Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Björk die heeft in Reykjavik een nieuwe tentoonstelling geopend waarin voor het eerst muziek van haar volgende studioalbum te horen is. De opvolger van Fossora uit 2022 wordt in 2027 uitgebracht. En dan nu richting Italië met Eros Ramazzotti.

0: Christina, regionaal.
1: De Heile Vastgoed Heistse Pijl vindt plaats op zaterdag 6 juni. De wielerwedstrijd start in Vosselaar om 13 uur en finisht aan het Hof van Riemen in Heist Centrum rond 5:30. De renners rijden 5 plaatselijke ronden met de Heistse Berg als hoogtepunt. Kom gezellig supporteren langs het parcours of volg het live op Sportza. Er is ook een wielerdorp voor kinderen op de parking van het Atheneum. Meer info op heistsepeil.be.
2: Christina.

zat in het jaar 1973 met toch wel een van de betere Nederlandstalige klassiekers. Boudewijn de Groot en Jimmy. En dit is Din Lewis.

0: Heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan Inhoutvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Christina.

Heaven 17 met Let Me Go. Ik ga er eventjes tussenuit. We maken zo dadelijk plaats voor het nieuws en weer van 3 uur. En tussen 3 en 4 dan beginnen we aan deel 2 van At Work It. Nu nog Within Temptation en Smash Into Pieces.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Ik bied een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Het blijft onrustig op de leerlingenbetoging in Brussel. Ze protesteren daar tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Journaliste Julie Isabeau stond er middenin.
4: De sfeer aan het Centraal Station werd al snel heel grimmig. Relschoppers gooiden met verkeersborden en allerlei voorwerpen naar de politie. Ze staken ook vuurwerk af. Het werd daar een echt kat-en-muisspel. De politie zette dan het waterkanon in en traangas ook om de relschoppers weg te drijven.
3: En ook het metroverkeer is verstoord. De hervorming wordt normaal vandaag nog goedgekeurd in het parlement. In Kroatië zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een crash met een klein vliegtuig, dat meldt het Kroatische persagentschap. Het toestel stortte neer in de buurt van de stad Medulin in de regio Istrië. Er zijn ook nog 2 mensen vermist. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar hen. Bultrugwalvis Timmy ondergaat vandaag een autopsie om te achterhalen hoe hij stierf. Dat zegt het Deense milieuagentschap. Timmy spoelde bijna een maand geleden aan op een Deens eiland. Nadien zat hij wekenlang vast op een zandbank in Duitsland. De autopsie vindt plaats op het strand. Wie dat wil, kan het daar allemaal gewoon volgen. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.
0: Christina.

Lisa Stansfield met Change. Ja, verandering, dat kunnen we ook zeggen van het weer. De ene keer schijnt het zonnetje, dan weer donkere donderwolken met fikse buien. Welkom erbij, deel 2 van At Work Kids met The Eurythmics, Tina Turner, David Bowie, Kamerad en ook nog Donna Summer. Maar eerst deze van Bruno Mars en Risk It All.

Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84. Christina.

van precies 20 jaar geleden, de meiden van All Saints met Rocksteady. En dit is er eentje van vandaag. Kygo, Khalid en Griffin met Save My Love.

0: in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

Offenbach en Norma Jean Martin met Overdrive. Ik lees hier dat op 4 juli 1939 een zekere Sylvan Goldman in zijn kruidenierszaak een eerste winkelwagen introduceerde. Het wagentje was niet veel meer dan een klapstoel op wieltjes. Ja, dat is ondertussen allemaal geëvolueerd. Dit is Sabrina Carpenter met Tears.

stevig nummer van David Bowie uit 1980, Fashion. En dat past perfect bij het Antwerp Fashion Festival, dat vanaf vandaag tot en met 7 juni doorgaat. Alles in het teken van mode en creativiteit. Marco Borsato nu, ik leef niet meer voor jou.

0: Christina, regionaal.
1: Op zaterdag 6 en zondag 7 juni is er de 19e Open Kerkendag met als nationaal thema Hemelse Humor. Heel wat kerken organiseren speciale rondleidingen, concerten, tentoonstellingen en unieke toegang tot normaal gesloten ruimtes. Kom het allemaal gratis beleven tijdens de Open Kerkendag. Het lokale programma vindt u terug bij de gemeente.
2: Christina.

Latricia McNeil, Ain't That Just The Way. Heel fijn dat je erbij bent. Christina, Always Music, heel vaak uit de jaren 80. En voor dit nummer gaan we terug naar 1983. Toch maar opletten wat je zegt in je slaap. The Romantics.

0: Lazarons, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazarons is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazarons is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazarons heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazarons 015 75 64 91.
1: Laat je verwennen in de Cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap, altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
2: Voor een goede service, Garage Serniels.
3: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen.
2: Garage Serniels.
3: Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken.
2: Garage Serniels.
3: Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
4: Christina.

Maroon 5 en samen met What Lovers Do. Jarig vandaag op deze donderdag 4 juni. Aldi Barge wordt er 65. Chris van Tongelen van de Romeo's 58. Pascal Nasens 57. En Angelina Jolie 51. Bart Smolders komt eraan met heel veel hot stuff. En nu nog Donna Summer, the Queen of Disco uit 1979. Tot morgen.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. In Brussel zijn betogers het parlement van de Franse gemeenschap binnengedrongen. Ze hebben er rookbommetjes afgestoken, waardoor het brandalarm afging en de zitting kort werd onderbroken. In het parlement wordt vandaag gestemd over besparingen in het Franstalig onderwijs. De betogers protesteren tegen die besparingen. Nog in Brussel betoogt de Socialistische Vakbond tegen de besparingen in de non-profit sector. In de zorg of de cultuursector bijvoorbeeld, of de kinderopvang. Ze vragen meer budget om hun job goed te kunnen blijven doen. Je hoort Johan van Egem van de Socialistische Vakbond.
2: Wij merken dat er blijkbaar veel geld is voor leervliegtuigen te kopen, maar voor mensen te zorgen, voor kinderopvang, voor gehandicapte mensen, voor mensen die in het ziekenhuis terechtkomen of mensen die in een woonzorgcentrum komen, daar is blijkbaar geen geld voor. Dus dat is echt een fundamenteel probleem. De regering maakt wel keuzes, maar ze maakt volgens ons de foute keuzes.
1: De jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de finale op het EK voetbal tot 17 jaar in Estland. Ze versloegen in de halve finale Frankrijk met 2-1. Zondagavond spelen ze de finale. Daarin nemen ze het op tegen Spanje of Italië. Het is een erg straffe prestatie, want de vorige generaties Jonge Duivels bereikten al 4 keer de halve finale, maar nog nooit de finale. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.
3: Christina, more music.

Oh ja, wat een krachtig nummer zeg. Phil Collins met Against All Odds. Goedemiddag, donderdag 4 juni. Zo'n dag waarop je plots merkt dat de week bijna op is. Terwijl je dacht dat ze nog maar net begonnen was. Zo snel gaat het, de tijd vliegt. Gelukkig hebben we nog muziek om even bij te blijven. Welkom bij Onderweg, beste vrienden. Het is vandaag donderdag en bedankt Gert voor jouw afgelopen 2 uur. Wij zijn veilig en wel onderweg naar 5 uur. Dit is Babette Maxime met Hoe dan?

0: 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Kiero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philippe Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaert, Boyschotse Metalen en Goni.
1: Christina.

0: Iets over vier. Hallo, goedemiddag, welkom erbij. U luistert Christina, dit is Onderweg en we zijn samen tot aan 5 uur.
1: Bart Smolders.
0: Je hoort de Martin Solvik met Hallo.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen.

0: Er heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

van vorig jaar, David Guetta, Terry Swims met Tones and I en Gone, Gone, Gone. En wij keren af en toe eens terug naar de vergeten hits, de Gone Hits uit de jaren 90 bijvoorbeeld. En dit is er zo eentje waarbij je radio gerust een volumetje mag hoger draaien. Ronan Keating met When You Say Nothing At All.

0: Christina, regionaal.
1: Team Super Mario nodigt iedereen uit voor een gezellige bingoavond op vrijdag 5 juni in zaal De Zwaan in Heist. Een avond vol spanning, plezier en prachtige prijzen. Er zijn ook drank- en eetgelegenheden. En dat allemaal ten voordele van de ALS-liga. Kom mee spelen en steun het goede doel. Voor meer info en inschrijvingen kan u terecht bij Team Super Mario.
2: Christina.

twee DJ's uit Groot-Brittannië, Fat & Small. Eind jaren 90 zorgden ze voor een paar leuke dance hits. En dit was eentje daarvan, Tonight, tot bijna 4:15. Donderdag namiddag, beste vrienden. Zometeen gaan we nog eens Back to My Roots met Odyssey. Maar eerst terug naar de jaren 80 met een heerlijke schijf voor Juice Mood en The Prom.

0: zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
3: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
2: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
4: Je proeft de Spaanse sfeer bij Calegato. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni zijn het tapas en pinchos à volonté. De ganse avond genieten van de allerbeste huisgemaakte tapas en pinchos voor maar €49. Al dat lekkers wordt je doorlopend aangeboden. Je proeft waar je zin in hebt. Op zondag 7 juni kies je en betaal je de tapas of pinchos die je wenst. Reserveren doe je via wijnbistro@calegato.be. Of telefonisch 0473 44 92 99.
5: Calegato.
2: Christina.

Hey, kijk eens even naar de klok. Het weekend komt nu echt wel dichtbij, hoor. Vandaag donderdag en morgen vrijdag. UPA. We hebben Rexha met New Religion. En zo zit de namiddag er alweer bijna op. Bedankt om mee te luisteren, mee te rijden of gewoon even mee af te stemmen op Christina. Geniet nog van je avond. En morgen klinkt de wereld gegarandeerd een beetje meer als vrijdag. Tot morgen en veel plezier met Wim.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Brussel blijft het onrustig op de betoging tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. In het parlement van de Franse gemeenschap wordt daar vandaag over gestemd. De sfeer is er nog steeds erg pittig, zegt journalist Maarten Knuts, die ter plaatse is.
3: Er zijn hier honderden leerkrachten samengekomen. Zij protesteren al langer en vandaag zien ze het een beetje als hun laatste kans. Er wordt hier geroepen getierd, maar er zijn hier ook andere protestgroepen die zich ook mengen. Daarstraks zijn er al een paar betogers ook het parlementsgebouw binnengedrongen. Dat is nu niet meer mogelijk, want de politie probeert iedereen te verdrijven weg van het parlementsgebouw.
2: Het aantal plaatsen in de kinderopvang daalt licht. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.800 plaatsen. Dat zijn er ruim 350 minder dan in 2024. Bevoegd minister Caroline Genet.
4: We zien vooral dat heel veel onthaalouders stoppen. Dat is normaal, mensen gaan met pensioen, maar we zien dat er te weinig starters bijkomen. We zien al meer dan 10 jaar die dalende trend bij de onthaalouders. Dat is ook niet typisch Vlaams. We zien dat ook in de rest van België, ook in Nederland. Het is ook een bepaalde vorm van opvang bij mensen thuis. Niet iedereen staat er vandaag nog voor open.
2: De Vlaamse regering maakt elk jaar 14 miljoen euro extra vrij om onthaalouders beter te betalen. In Frankrijk is een lichaam gevonden niet ver van waar Lihanna verdween, een meisje van 11. Zij kwam vorige week vrijdag niet thuis na school. Iemand had haar zien instappen in de auto van de vader van een klasgenootje. Hij is opgepakt. In Kroatië zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een crash met een klein vliegtuig. Dat meldt het Kroatische persagentschap. Het toestel stortte neer in de buurt van de stad Medulin in de regio Istrië. Er zijn ook nog 2 mensen vermist. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar hen. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gaat niet akkoord met de voorwaarden voor een wapenstilstand tussen Libanon en Israël. Dat akkoord werd gisteren gesloten. Volgens Hezbollah zou de overeenkomst leiden tot de vernietiging van het Libanese volk. Israël gaf eerder al aan dat ze het zuiden van Libanon blijven bestoken, ondanks het staakt het vuren. En de jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de finale op het EK voetbal tot 17 jaar in Estland. Ze versloegen in de halve finale Frankrijk met 2-1. Zondagavond spelen ze de finale. Daarin nemen ze het op tegen Spanje of Italië. En het is een erg straffe prestatie, want de vorige generaties jonge Duivels bereikten al 4 keer de halve finale, maar nog nooit de finale. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, maximaal tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.
5: Christina, more music.

toch in een complex land wat het weer betreft. Vorige week nog hoogzomer en vandaag lijkt het wel herfst in Vlaanderen. Gelukkig behoren wij tot de happy few die elke werkdag van de week kunnen genieten van een zonnetje in huis. Zijn naam is Bart Smolders en morgen is hij er weer. We begonnen eraan met Bazaar en dit

0: helemaal thuis in een Covera-keuken. Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris Wingen.
1: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
2: Heb jij een winkel en wist je dit al? Met Omnipos is je voorraad steeds up-to-date. Want je voorraad wordt onmiddellijk na elke verkoop aangepast. Zowel in je winkel als online. Meer info op omnipos.be.
3: Christina.

Man die zijn strepen meer als verdiend heeft in het muziekwereldje, deze Paul Carrack, dat was When You Walk in the Room. En nieuws uit Lier, want die zijn officieel erkend als onroerend erfgoedgemeente. De stad diende in januari een aanvraag in en werkte daarvoor een beleidsplan en actieplan uit. Vanaf 1 juli gaat de erkenning officieel in. Proficiat!

0: Het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina. Hear the clock ticking on the wall.

Ondertussen is hij een gevestigde waarde geworden, deze Alex Warren. Dat was nog eens Eternity. En in de Kempen, meer bepaald in Merksplas, wordt alles in gereedheid gebracht voor de uitvaart van Margriet Hermans. Die zal volgende woensdag plaatsvinden in de historische kapel van de Landloperskolonie. 600 genodigden kunnen binnen en buiten komen er grote schermen.

zanger Gary Cherone heeft nog even deel uitgemaakt van Van Halen. Dit was hem met zijn band Extreme in 1991. Ze scoorde toen een wereldhit met More Than Words. En over wereldhits gesproken, deze heeft er een heel race om. Taylor Swift.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure, vinyl, handpicked and mixed by Philip Dibby.
0: Luister nu donderdag 4 juni vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
2: Christina.

Op 11 juni dan is het zover. Dan start het WK voetbal in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. En een van onze tegenstanders, dat is Iran. En die hebben vandaag goed nieuws gekregen. Want alle leden van het Iraanse voetbalteam hebben hun visum gekregen om Mexico binnen te komen. Dat heeft de Iraanse voetbalbond vandaag bekendgemaakt. Dit is ABBA. Money, money.

ABBA met Money, Money, Money. En ik denk dat de centen ook aan het minderen zijn bij de dames van Friends. Want Jennifer Aniston en Lisa Kudrow staan open voor een nieuwe sitcom met hun voormalige Friends-collega Courtney Cox. Dat hebben ze onlangs in een interview laten weten. Dit is Summer en Homewrecker.

0: Christina, regionaal.
1: De Heile Vostgoed Heistse Pijl vindt plaats op zaterdag 6 juni. De wielerwedstrijd start in Vosselaar om 13 uur en finisht aan het Hof van Riemen in Heist Centrum rond 5:30. De renners rijden 5 plaatselijke ronden met de Heistse Berg als hoogtepunt. Kom gezellig supporteren langs het parcours of volg het live op Sportza. Er is ook een wielerdorp voor kinderen op de parking van het Atheneum. Meer info op heistsepeil.be.
0: Christina.

Gimme Love van Sia bij Christina. En wetenschappers hebben in Angola tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. De soorten werden gevonden tijdens een expeditie naar het afgelegen Lissima Plateau in het Afrikaanse land. Die regio was lange tijd volledig onbekend voor wetenschappers. Onderzoekers vonden onder meer 60 nieuwe motten en vlindersoorten, 3 nieuwe sprinkhanen en 8 nog niet eerder beschreven libellen. Maar vooral de nieuwe ontdekte kroonkrabspin springt in het oog. Het is een specialetje, want het dier ligt namelijk blauw op onder UV-licht.

Belpopklassieker was dat van de Popgun en Oh What a Day. En we blijven in Vlaanderen met de winnares van de tweede editie van The Voice. Dat was in 2013. Haar naam is Pauline Mathieu. En dit is haar single There's Some Place I've Gotta Be.

0: al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be
2: Christina.

Sam Hunt, een Amerikaanse singer-songwriter die erin slaagt de countrymuziek een modern tintje te geven. Dit was er een schoolvoorbeeld van. Dat was Take Your Time in de avondspits bij Christina. Nu mag J-Lo.

0: Christina Nieuws.
1: In Brussel blijft het onrustig op de betoging tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. In het parlement van de Franse gemeenschap wordt daar vandaag over gestemd. De sfeer is er nog steeds erg pittig, zegt journalist Maarten Knuts, die ter plaatse is.
2: Er zijn hier honderden leerkrachten samengekomen

0: Zij protesteren al langer en vandaag zien ze het een beetje als hun laatste kans. Er wordt hier geroepen, getierd, maar er zijn hier ook andere protestgroepen die zich ook mengen. Daar straks zijn er al een paar betogers ook het parlementsgebouw binnengedrongen. Dat is nu niet meer mogelijk, want de politie probeert iedereen te verdrijven weg van het parlementsgebouw.
1: De familie van een van de kinderen die om het leven kwam bij het drama in Buggenhout gaat een klacht indienen. Ze willen zo inzage in het gerechtelijk dossier. Dat zegt hun advocaat Sven Marie.
2: Het belang is dat ze een onderzoek kunnen volgen op de voet, dat meneer niet binnen 1 jaar, wanneer het onderzoek zal afgesloten zijn, wel nu is het onderzoek afgesloten en er zijn geen verantwoordelijken te vinden. Hier gaan we nu step by step het onderzoek kunnen voeren. We gaan ook kunnen kijken hoe mensen reageren wanneer mensen worden geconfronteerd met elementen uit het dossier.
1: De klacht is niet gericht tegen de chauffeur, maar tegen onbekenden. Bij het ongeval in Buggenhout kwamen 2 leerlingen, een begeleidster en de chauffeur om het leven. Bij Volvo in Gent kan ook de nachtploeg niet aan de slag. Dat komt door een staking bij een leverancier van bumpers. De fabriek ligt daardoor al sinds eergisteren stil. Volgens Volvo staan zo'n 4000 werknemers op economische werkloosheid. Een verzoeningsgesprek gisteravond bij de leverancier leverde niets op. Voorlopig zijn er nog geen nieuwe gesprekken gepland. In Frankrijk is een lichaam gevonden niet ver van waar Lihanna verdween, een meisje van 11. Zij kwam vorige week vrijdag niet thuis na school. Iemand had haar zien instappen in de auto van de vader van een vriendinnetje, een man van 41. Hij is opgepakt. Het lichaam zal nu geïdentificeerd worden. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gaat niet akkoord met de voorwaarden voor een wapenstilstand tussen Libanon en Israël. Dat akkoord werd gisteren gesloten. Volgens Hezbollah zou de overeenkomst leiden tot de vernietiging van het Libanese volk. Israël gaf eerder al aan dat ze het zuiden van Libanon blijven bestoken, ondanks het staakt het vuren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Russin Mira Andreeva zich geplaatst voor de finale. Ze haalde het van de Oekraïense Marta Kostyuk in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-3. Andreeva is nog maar 19 jaar oud. Het is voor haar de eerste finale op een Grand Slam toernooi. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, maximaal tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.
3: Christina.

komen uit de omgeving van de Noorse hoofdstad Oslo, deze band. De Bauza en Magnetic. En voetbalnieuws dan, want Manchester City die overweegt juridische stappen te ondernemen tegen Enrique Riquelme, die zich kandidaat heeft gesteld voor de rol als president bij Real Madrid. Riquelme, die het in de verkiezingen opneemt tegen Florentino Perez, toonde woensdag, gisteren dus, een foto van een Real Madrid shirt met de naam van Erling Haaland daarop. Tijdens een televisieprogramma zei de zakenman dat Haaland een ontsnappingsclausule heeft en zich wil aansluiten bij Real Madrid. De vader en manager van Haaland ontkenden meteen, waarna ook City het de suggestie liever van tafel veegde. Er worden wel juridische stappen overwogen vanwege het gebruiken van de speler in deze context. Dit zijn de Stranglers. No Mercy, zeg.

No Mercy, dat is een klassieker van de Stranglers die we nog eens uit de kast haalden. En dit was Jess Glynn. Leuk nummer om nog eens terug te horen. Uit 2015 stamt dat. Dat was Hold My Hand. Waar gaat het toch heen met de wereld? Nu mogen er weer 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden een jaar lang niet binnen in China. In mei bezochten ze namelijk Taiwan, wat tegen het zere been van China is. Dat land beschouwt Taiwan nog altijd als zijn grondgebied en probeert de betrekkingen van het eiland met andere landen zoveel mogelijk te beperken.

Dat was Harry Styles nog eens in de avondspits met zijn American Girls. En nieuws uit de regio dan, want de ticketverkoop voor het nieuwe Historalia-spektakel Napoleon aan het kasteel de Merode in Westerlo scheert nu al hoge toppen. Ruim 2 maanden voor de start van de show is de magische kaan van 30.000 verkochte tickets al gerond. Dat zijn er nu al 10.000 meer dan bij de vorige productie Jeanne d'Arc op hetzelfde moment.

Hun muziek klonk toch oh zo weemoedig, maar toch ook oh zo mooi. Savage Garden met Truly, Madly, Deeply. En kijk eens wie er een nieuwe single heeft. Gracie Abrams, jawel, het was een tijdje stil rond de dame. Maar dit is ze met een fonkelnieuw nummer. Dat heet Hit the Wall. En zometeen ook nog Anna Kendrick, wegens lang geleden.

Uit de film Pitch Perfect, Cups van Anna Kendrick. En deze dame brak door op haar 21ste en ze was toen al moeder van 6 kinderen. Later zou ze ook nog oma worden van 21 kleinkinderen. Ik heb het over Viola Wills Zaliger. Dit is ze met een van haar grootste hits, If You Could Read My Mind.

0: Christina, regionaal.
1: Op zaterdag 6 en zondag 7 juni is er de 19e Open Kerkendag met als nationaal thema Hemelse Humor. Heel wat kerken organiseren speciale rondleidingen, concerten, tentoonstellingen en unieke toegang tot normaal gesloten ruimtes. Kom het allemaal gratis beleven tijdens de Open Kerkendag. Het lokale programma vindt u terug bij de gemeente. Christina.

Nina met The Reason Is You. En fans die wat verkoelingen willen door hun eigen hervulbare flesjes mee te nemen naar het stadion tijdens het WK voetbal, komen echter bedrogen uit. Want de Wereldvoetbalbond, de FIFA, staat bezoekers namelijk niet toe om hervulbare waterflessen mee in het stadion te nemen. Experts hebben wel gewaarschuwd dat supporters gezondheidsrisico's lopen door extreme hitte in onoverdekte stadions tijdens dat WK. It's not the way.

Een Britse band die in de Verenigde Staten als fenomenen aanzien worden. A Flock of Seagulls. Wishing If I Had a Photograph of You was dat. En nu mag Bruno Mars. Hij is in zijn lui dagje vandaag.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina,

draait al jaren mee en daar zijn we helemaal niet rouwig om natuurlijk. Pink met Stupid Girls, wij moeten er vandoor. Ik ga je nog een aangename donderdag toewensen en zeggen dat wij er morgen weer zijn. Dan is het voor de lunchbreak vanaf zo'n uur of 11. Graag tot dan.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De familie van een van de kinderen die om het leven kwam bij het drama in Buggenhout stapt naar de rechter. Ze dienen een klacht in om zo inzage te krijgen in het gerechtelijk dossier. Dat zegt hun advocaat Sven Marie.
4: Mails waar er toch al sprake was geweest over roekeloos rijgedrag, over verantwoordelijkheden die moeten worden genomen, bijvoorbeeld door een vervoersmaatschappij. Moest deze vervoersmaatschappij deze man op non-actief al hebben gezet? Hebben zij een fout begaan? Zijn er anderen die een fout hebben begaan dan de buschauffeur? Het gaat hem vandaag niet meer om de buschauffeur. Het gaat hem om, had dit kunnen vermeden worden?
3: Bij het ongeval in Buggenhout kwamen twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur om het leven. Mobiliteitsminister Jean

0: Koninklijk Krukke bekijkt een uitbreiding van de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleider. Dat is vandaag gezegd in de Kamer. Aanleiding is de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook voor gewone passagiersvluchten komt. Het aantal plaatsen in de kinderopvang daalt licht. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.800 plaatsen. Dat zijn er ruim 350 minder dan in 2024. Bevoegd minister Caroline Genee.
1: We zien vooral dat heel veel onthaalouders stoppen. Dat is normaal, mensen gaan met pensioen, maar we zien dat er te weinig starters bijkomen. We zien al meer dan 10 jaar die dalende trend bij de onthaalouders. Dat is ook niet typisch Vlaams. We zien dat ook in de rest van België, ook in Nederland. Het is ook een bepaalde vorm van opvang bij mensen thuis. Niet iedereen staat er vandaag nog voor open.
0: De Vlaamse regering maakt elk jaar 14 miljoen euro extra vrij om onthaalouders beter te betalen. Arnaud Delis heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Wallonië. Hij was de snelste in Eupen in een sprint bergop. Hij haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan, die wordt leider in het klassement. De Ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij was de snelste in een massasprint en pakt zo al haar vierde zege. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, maximaal tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.
2: Christina.

0: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Christina, more music.

0: Christina, regionaal.
1: Team Super Mario nodigt iedereen uit voor een gezellige bingo-avond op vrijdag 5 juni in Zaal de Zwaan in Heist. Een avond vol spanning, plezier en prachtige prijzen. Er zijn ook drank- en eetgelegenheden. En dat allemaal ten voordele van de ALS-liga. Kom mee spelen en steun het goede doel. Voor meer info en inschrijvingen kan u terecht bij Team Super Mario.
2: Every heartbeat.
3: Christina.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: De busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs negatief te benaderen na het dodelijke ongeval in Buggenhout. De federatie spreekt van een heksenjacht op chauffeurs. Je hoort woordvoerder Kim Taylor.
3: Vandaag zien we echt door al de mediaberichtgeving rond het ongeval dat er echt wel een heksenjacht is ontstaan naar de buschauffeurs in ons land. Verschillende buschauffeurs merken dat er nog meer dan anders aandacht is voor de manier waarop er nu eigenlijk gereden wordt. En dat maakt het werken er zeker niet makkelijker op.
2: De federatie pleit ook voor meer middelen voor leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke bekijkt of hij de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleiders kan uitbreiden. Dat is vandaag gezegd in de Kamer. Aanleiding is de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook komt voor gewone passagiersvluchten.

0: Arnaud Demy heeft de vierde rit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in Eupen in een sprint bergop. Hij haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan. Die wordt wel leider in het klassement. De Ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij was de snelste in een massasprint en pakt zo al haar vierde ritzege. De Nederlandse Anne van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, maximaal tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig met buien.
1: Christina, every day.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure vinyl. Handpicked and mixed by Philip Libby.
0: Luister nu donderdag 4 juni vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.

0: Christina, regionaal.
1: De Heile Vastgoed Heistse Pijl vindt plaats op zaterdag 6 juni. De wielerwedstrijd start in Vosselaar om 13 uur en finisht aan het Hof van Riemen in Heist Centrum rond 5:30. De renners rijden 5 plaatselijke ronden met de Heistse Berg als hoogtepunt. Kom gezellig supporteren langs het parcours of volg het live op Sportza. Er is ook een wielerdorp voor kinderen op de parking van het Atheneum. Meer info op heistsepeil.be.
2: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Brussel zijn een tiental mensen opgepakt bij de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat heeft de lokale politie laten weten. In totaal kwamen zo'n 3000 betogers de straat op. Het waren vooral leraren en leerlingen, maar ook andere groepen mengden zich. Journaliste Nathalie Dijk was ter plaatse.
3: Je zag dat ook aan allerlei vlaggen die hier plotseling opdoken. Een vlag van Extinction Rebellion heb ik gezien, de Antifa-vlag. En het grote probleem is dat zij helemaal het geweld niet schuwen. Daarboven, er zijn natuurlijk ook nog altijd een kleinere groep van jongeren die komen voor de fun, die het leuk vinden om alles kapot te slagen.
2: Vandaag wordt er in het parlement van de Franse gemeenschap gestemd over de besparingen in het onderwijs. Dat debat is nog altijd aan de gang. Op de luchthaven van Frankfurt in Duitsland is een Boeing-vliegtuig door de voorste wielen gezakt. Op het moment van het incident waren geen passagiers aan boord, maar verschillende luchthavenmedewerkers raakten wel gewond. Het gaat om een Boeing 787 van luchtvaartmaatschappij Lufthansa, die nog maar enkele maanden in dienst was. De oorzaak van het incident wordt nu onderzocht. En een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Szwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19 en Szwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het wel droog, maximaal tot 19 graden. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.
1: Christina.
4: A flow of beats. Dance Garden. Unlocking the archive. Pure vinyl. Handpicked and mixed by Philip Dibby.

someone. Goedenavond, ik ben Bies en dit is Dance Garden. Elke eerste donderdag van de maand mix ik voor jou een selectie vinyl uit mijn collectie. Met straks tussen 10 en 11 trends uit de jaren 90 en zo dadelijk recentere disco. Eerst de oudste track uit deze uitzending. Werd uitgebracht in 1989 op het DJ International label. Dat is trouwens een legendarisch label uit Chicago. Dit is Anthony Thomas. Geniet er

Anthony Thomas met Tonight I Really Need Somebody uit 89. Dit, dat is dan weer nieuw en vind je enkel op vinyl. Tai Chi Chui met November, uitgebracht op het Disco International label. Volledige playlist van vanavond, die kan je terugvinden op dancegarden.be.

0: Het origineel dat is dit jaar 25 jaar oud geworden. En naar aanleiding van die verjaardag kwam deze remix uit. Dit was de Alan Braggs remix van Intro. En Alan Braggs die maakte samen met Fred Falk in 2001 het origineel.
1: Pure Vinyl.
0: Tweemaal zomer op je radio nu. Bobby Summer versus The Time Bandits met I'm Only Shooting Love. En ook nog Magnussen Arrived from Fjörnebø met Merry Go Around.

Fatima, Yamaha, What's a Girl to Do? Origineel gereleased in 2004. En moest je die release op een plaat vinden? Dat is heel uitzonderlijk. Dan ga je heel wat centen kwijt zijn. En net daarom hebben de heren van 12 Inch Lovers Fatima op hun allereerste sampler geplaatst. En die sampler, de eerste van 12 Inch Lovers, die kan je sinds kort terug op de kop tikken. En Fatima, dat is eigenlijk Bas Brom van de jeugd van tegenwoordig. Vind jij het leuk wat ik draai? Kan je op 12 juni afzakken naar Bar Hooch in Heist. Zij vieren hun verjaardagsweekend en ik mag fijne beats verzorgen bij hun heerlijke cocktails. En dans je liever? Dan kom je op zondag 29 juni de tent van de cosmonaut zoeken op de braderij in Heist. Ik draai er als allerlaatste en sluit de braderij af op zondagavond met een zomerse set. Puur plaat. Ik ga die pauze meenemen, breaks en een dikke vette streep disco. Dit bijvoorbeeld, Daluca en Disco Brick.

26 jaar oud, uit 2000. Deze Spiller en Groove Jet. Ik heb er ook een klein stukje van geloopt, recht van op vinyl. En dit blijft toch een meezinger. Ga ik niet doen, wees gerust. En ik mix er intussen iets heel anders in. Iets zonder herkenbare melodie. En zonder refrein. Het is Cleo.

0: Christina.
1: Nou, wat een trip. Samen met Cleo. Acid Coulada krijg je. Tot aan 10 doen we het even rustig aan. En dat doen we met South Street Player. And Who Keeps Changing Your Mind.

0: Christina Nieuws.
1: De Oekraïense president Zelensky stelt een volledige wapenstilstand voor aan de Russische president Poetin. Hij doet dat in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Zelensky stelt voor dat hij en Poetin elkaar ontmoeten om te praten over het einde van de oorlog. Tijdens die onderhandelingen wil Zelensky een volledig staakt het vuren en hij wil ook alle krijgsgevangenen uitwisselen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. In Brussel zijn een tiental mensen opgepakt bij de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat laat de lokale politie weten. In totaal kwamen zo'n 3000 betogers de straat op. Het waren vooral leraren en leerlingen, maar ook andere groepen mengden zich. Journaliste Nathalie Dijk was ter plaatse.
2: Je zag dat ook aan allerlei vlaggen die hier plotseling opdoken. Een vlag van Extinction Rebellion heb ik gezien, de Antifa-vlag. En het grote probleem is dat zij helemaal het geweld niet schuwen. Hè. Daarboven, er zijn natuurlijk ook nog altijd een kleinere groep van jongeren die komen voor de fun, die het leuk vinden om alles kapot te slagen.
1: Vandaag wordt er in het parlement van de Franse gemeenschap gestemd over de besparingen in het onderwijs. Dat debat is nog altijd aan de gang. De busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs te viseren na het dodelijke ongeval in Buggenhout. De federatie spreekt van een heksenjacht op chauffeurs. Je hoort woordvoerder Kim Taylor.
3: Vandaag zien we echt door al de mediaberichtgeving rond het ongeval dat er echt wel een heksenjacht is ontstaan naar de buschauffeurs in ons land. Verschillende buschauffeurs merken dat er nog meer dan anders aandacht is voor de manier waarop er nu eigenlijk gereden wordt. En dat maakt het werken er zeker niet makkelijker op.
1: De federatie pleit ook voor meer middelen voor leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. En een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19 jaar. Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het wel droog, maxima tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.
4: Christina, more music. A flow of beats. Dance Garden. Pure vinyl. And picked and mixed by Philip Dibby.
5: Welkom. Deel 2 van Dance Garden.

Eerste donderdag van de maand tussen 9 en 11, hier bij Christina. En we drijven de BPM een pak hoger. We gaan sneller. En dit uur enkel trance. En van rond de millenniumwisseling. Op de playlist staan nog Tiësto, Little Industry, Mr. Sam met Pressurize. Eerst deze 99, Miss Shiva en Dreams.

hoorde nog Mr. Sam en Pressurize. En bij deze track, daar hoorde een hele leuke videoclip bij. Uit de tijd waarin videoclips nog het verschil konden maken. Dit is Brainbug en Nightmare, komt uit 97. De volledige playlist, dancegarden.be. Daar kan je trouwens ook oude uitzendingen herbeluisteren. En je vindt er foto's van lang geleden.

Dance Garden. Dance Garden. Heerlijk, dat krakje. Het komt van Carrot Tracks met Beautiful Inside. 1996. Iets over 10:30. Dit is nog altijd Dance Garden.

mixen zonder beat. Het is eens wat anders. Ik draaide de Foreign Angel remix van Beautiful Insights, Karatrax 3, 96. En dat Nelin en Kane vette dingen maken, dat is geen geheim. Dit is er zo één. Dit is een trip. En het is de langste trip uit deze Dance Garden. Het is Lambda met Hold On Tight in de Nelin & Kane remix. En die komt uit 1997. Moest je panikeren omdat er nog geen kick in zit? Niet doen, die komt. Duurt alleen nog een paar minuten. Wat een intro. Wat een plaat.

gaan naar de klok van 11. En je hoorde zo net nog Overload met de Night Flight. Kwam uit 2003. De laatste voor vanavond, dat is Ascension met Someone. En die komt uit 97. De volledige playlist van vanavond vind je op dancegarden.be. Ik ben er weer op 2 juli. Nog een hele fijne avond. Ciao.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De Oekraïense president Zelensky stelt een volledige wapenstilstand voor aan de Russische president Poetin. Hij doet dat in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Zelensky stelt voor dat hij en Poetin elkaar ontmoeten om te praten over het einde van de oorlog. Tijdens die onderhandelingen wil Zelensky ook een volledig staakt het vuren en hij wil alle krijgsgevangenen uitwisselen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. Alles wijst erop dat het lichaam dat gevonden is in Frankrijk de vermiste Liana is, dat zegt de procureur. Liana is een meisje van 11 dat vorige week vrijdag niet thuis kwam van school. Journaliste Katrien Sales.
4: Hij heeft gezegd dat het gaat om het lichaam van een kind dat kleding droeg dat erg gelijkt op hetgeen Liana aanhad op het moment van haar verdwijning.
3: Er zal een autopsie gebeuren om formeel te bevestigen dat het om Liana gaat en om de doodsoorzaak te vinden. In Libanon zijn 8 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 8 mensen raakten ook gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Gisteren was er nogthans opnieuw een staakt het vuren afgesproken, maar dat wordt, zoals verwacht, niet nageleefd. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het droog, maxima tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Rusland heeft gereageerd op het voorstel van Oekraïns president Zelensky over een volledige wapenstilstand tussen de twee landen. Als Zelensky Poetin wil ontmoeten, dan kan hij naar Moskou komen, klinkt het vanuit het Kremlin. Het voorstel van Zelensky stond in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Daarin stelde Zelensky een rechtstreeks gesprek voor tussen hem en Poetin. In Libanon zijn 8 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 8 mensen raakten ook gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Gisteren was er nogthans opnieuw een staakt het vuren afgesproken, maar dat wordt, zoals verwacht, niet nageleefd. En als je nog eens een zeehond ziet liggen op het strand, dan moet je die met rust laten. Zo luidt de oproep van het North Seal Team dat de dieren probeert te beschermen. Het is stresserend voor de dieren en ook gevaarlijk voor mensen, want ze kunnen bijten. Intussen zitten er zo'n 700 zeehonden aan onze kust. En dat is te veel voor de 130 vrijwilligers van het North Seal Team, zegt Frank Durings.
3: Als u weet dat op bepaalde momenten wij soms 5 zeehonden gelijktijdig op 1 plaats hebben. Tussen de 20 mensen die er per regio zijn, zitten vrij veel tweede verblijvers. Mensen die niet altijd beschikbaar zijn. Dus wij streven ernaar om ons totaal aantal toch te verdubbelen.
2: Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het droog, maximaal tot 19 graden. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.

0: Voortaan is Callegato niet meer wekelijks geopend, maar wel op vaste tijdstippen. Ontdek deze zeker op de website. Gewoon genieten van een lekkere wijn blijft dan mogelijk, ook via de wijndispenser. Wil je ook culinair genieten? Reserveer dan zeker je plekje via wijnbistro@callegato.be of 0473 44 92 99. Ook voor al uw feesten en private dining kan je bij ons terecht.
1: Every heartbeat. Christina.

0: voel je helemaal thuis in een Covera-keuken. Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera, kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen. Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
1: Christina.

0: Opste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan Inhoutvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Every heartbeat.
3: Christina.

0: rustig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina. Every hour. Every day.